Kitty en Frans van de klassieke Meer raapt niks meer hoe gezongen. Ja, en een Wiener Bonbonnier vertelt iets de Herman Leopoldi.